Ah, hier zie je, die Nederlandse slagerin aus dem Königreich der Niederlande. Jedes donderdag ben ik op 10 uur in Bermuda Dreieck in Centro Comercial Cita Playa de Inglés. Lust auf einen schönen Abend? Kom eens hier voorbij, liebe Groet.